0: Falcon, the heartbeat of the South. Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er 2 Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een 3e sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd 5e, de race werd gewonnen door Kimi Antonelli. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.

0: You're listening to The Falcon. Met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er 2 Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd 5e, de race werd gewonnen door Kimi Antonelli. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 's Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er 2 Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een 3e sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd 5e, de race werd gewonnen door Kimi Antonelli. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.

0: zat een heerlijk gevoel. De lente lacht je toe.
1: Falcon Radio.
2: Wendinnigheid van de hele tijd, jongen dan mij. Wendinnigheid van Limburg zit, jongen dan mij. Wij nergens in het boeteland, enigheid zit van Nederland.

stad. Het land waar ik geboren ben, dat ligt mij aan het hart. Lot genne die van boete kunt, get van mijn heme zagen. De krit van mij de moel gestopt, dat kan ik niet verdragen. Wendine get van hele zet, jong denken aan mij. Wendine get van Limburg zet, jong denken aan mij. Wen ergens in het boeteland,

0: Falcon Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Twee van de drie doden van de virusuitbraak op een cruiseschip komen uit Nederland, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze kunnen niet bevestigen dat het om

herstel gaat, zoals sommige buitenlandse media beweren. Tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn. Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden mogen niet van boord. 2 bemanningsleden zouden dringend medische hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen, net als het lichaam van de 3e overleden persoon. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem op te lappen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Dan het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan daar ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 passagiers overleden zijn, onder wie 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders aan boord is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door een virus dat door muizen en ratten wordt overgedragen. Het kan niet van mens op mens. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden. Meteen problemen op het spoor nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring waardoor er tussen Utrecht en Den Haag geen treinen rijden. Het is niet bekend.

en hoe lang het allemaal gaat duren, de NS zet bussen in op het traject. SOS Dolfijn is gisteravond in actie gekomen bij Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd met natte doeken koel gehouden en in een opvang gaan ze kijken hoe het gered kan worden. De dolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land geldt code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Radio. Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 passagiers overleden zijn, onder wie 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders aan boord is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door een virus dat door muizen en ratten wordt overgedragen. Het kan niet van mens op mens. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden. Meteen problemen op het spoor nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring waardoor er tussen Utrecht en Den Haag geen treinen rijden. Het is niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. De NS zet bussen in op het traject. SOS Dolfijn is gisteravond in actie gekomen bij Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd met natte doeken koel gehouden en in een opvang gaan ze kijken hoe het gered kan worden. De dolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land geldt code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof.
0: En

0: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe zelfwash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open. Elke dag blink.
1: Hey, zoekt u werkmateriaal? Wilt u bouwen of verbouwen? Bouwmarkt Poeset te Groenhoven. Alles op één adres. Deskundig advies, ruim assortiment, snelle levering en een scherpe prijs. Google even Bouwmaterialen Poeset. Uw partner voor al uw bouwprojecten.
2: Barbecue time!
3: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
4: Falcon Radio. Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is niet bekend. De situatie op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika is ook groot nieuws in Engeland, omdat er ook Britten aan boord zijn. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers waarschijnlijk al besmet zijn geraakt met een virus voor ze aan boord gingen. Je wordt er namelijk niet meteen ziek van, maar een tijdje later. Zeker 3 passagiers zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders, een getrouwd stel van rond de 70. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet duidelijk, het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag. Bij Moordrecht is een seinstoring, waardoor er op het hele traject geen treinen rijden. ProRail weet nog niet wanneer de storing is opgelost. Die heeft ook invloed op treinen in andere delen van het land. De NS rijdt intussen met bussen tussen Utrecht en Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog mist en in de ochtend blijft het bewolkt. In de middag is er een mix van zon, wolken en misschien een buitje in het zuiden of

0: zuidoosten. Het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Bier de Groeve en geniet met ons mee. Van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Bier de Groeve in Meersen. Gewoon chic. Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon. Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn. Occasion Center Maastricht. Enkel top occasions met garantie. We doen het niet voor minder. Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK. Occasion Center Maastricht. Oosterbroekweg 17, Gronsveld. Check occasionmaastricht.nl.
2: Brasserie bieden groeven in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeven.nl.

0: Gaat u bouwen of verbouwen? Bouwcenter Jan op Rij is het adres voor de professional en particulier. Uw vakbekwame partner voor alle bouw- en afbouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, bakstenen, tegels en natuursteen. Ook voor gereedschap gaat u naar Bouwcenter Jan op Rij in Margraten, Maastricht en Nut. Kijk op janoprij.nl.
1: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
2: Hé hey Frans, wat heb je nu bezig? Ik heb ze elkaar gereden, Wies.
3: Mijn Ludie, dat is mijn drinkwielscooter. Van RC Scooters, goed mijn grote. En daar heb ze je rijbewijs voor nodig. En ik hoef geen helm op. En ik heb ook niet op een kippen de bed.
2: En mag ze dan wel maar door de goede staat rijden?
3: Jazeker. Mag ze overal met komen met deze drinkwielscooter. Zelfs op het Friedhof en op de Meren.
2: Chic drinkuur. En hoe? Naar hoe, Frans?
3: Diebes, kijk. Ik ga nog niet naar hoes.
4: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie. De autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is niet bekend. De situatie op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika is ook groot nieuws in Engeland, omdat er ook Britten aan boord zijn. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers waarschijnlijk al besmet zijn geraakt met een virus voor ze aan boord gingen. Je wordt er namelijk niet meteen ziek van, maar een tijdje later. Zeker 3 passagiers zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders, een getrouwd stel van rond de 70. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet duidelijk. Het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag. Bij Moordrecht is een seinstoring, waardoor er op het hele traject geen treinen rijden. ProRail weet nog niet wanneer de storing is opgelost. Die heeft ook invloed op treinen in andere delen van het land. De NS rijdt intussen met bussen tussen Utrecht en Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog mist en in de ochtend blijft het bewolkt. In de middag is er een mix van zon, wolken en misschien een buitje in het zuiden of zuidoosten. Het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
6: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
7: Occasion Center Maastricht.
0: Enkel top occasions met garantie.
6: We doen het niet voor minder.
0: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
7: Occasion Center Maastricht.
0: Oosterhoekweg 17, Gronsveld.
6: Check occasionmaastricht.nl.
8: Het Keukenhuis in Kadier en Keer is de partner voor maatwerkkeukens en badkamers. Wij verzorgen en ontzorgen uw gehele keuken- of badkamerproject. Van planning tot en met de realisatie, alles onder één dak. Tot snel bij het Keukenhuis in Kadier en Keer. Maatwerk is bij ons de standaard.
9: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter... Grootste assortiment scooters. Flagship store voor de easy fiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat anderen service noemen, is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. De Beente.nl.

0: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop, werkplaats en enorme showroom, verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
1: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige soufflakkies voor €55. Of 10 grote soufflakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
2: Kenst een eetgoed drieën? Of zout ze lekker te vrieën?
3: Handrem vergeten? Of frikantellen te eten?
2: Curry en mayonaise op tien broek? En de stwets tegen de versnellingspoek?
4: Steeds op een helling en kris hem neem in de versnelling.
2: Allemaal niet leuk, want dan kriest in de auto een deuk.
4: Ja, allemaal niet erg, want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
2: Bel dan gauw 043-609-09-09.
4: Goed, Jos.
2: Geweldig, Pierre.
5: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
6: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
7: Occasion Center Maastricht.
5: Enkel top occasions met garantie.
6: We doen het niet voor minder.
5: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
7: Occasion Center Maastricht.
5: Oosterhoekweg 17, Gronsveld.
6: Check occasionmaastricht.nl.
8: Falcon, the heartbeat of the South.
9: Dit is Falcon Radio.
8: Falcon.
9: Met het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, twittert staatssecretaris Van den Burg. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsema heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. In het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren waren. Zeker 10 jongeren zijn gewond geraakt. Hoe erg is niet bekend. Ze waren een feestje aan het vieren bij een meer. Ze zouden onder vuur zijn genomen door schutters die zich schuilhielden in het bos. En als het aan het RIVM ligt, krijgen alle e-sigaretten dezelfde kleur. Wat nu al geldt voor de verpakking. Uit onderzoek blijkt dat mensen denken dat een rode e-sigaret zoeter is dan een witte of bruine. Ook al heeft die dezelfde smaak. Dat kan ze dus aantrekkelijker maken, terwijl smaakjes al 2 jaar verboden zijn. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex ramen en deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex ramen en deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
12: Hey Pierre, wie geeft hem de zaak?

0: Ja, rustig aan.
1: Dan moest je ook adverteren.
0: Wat moet ik?
1: Adverteren.
0: Jong, dat is heinig duur. Zijn advertentie in de gezet. Die kost al gauw 250 of 400 euro, man.
1: Jong. Wie lang doet het nog dat die hersenpan van dicht doordrinkt?
0: Wat die?
1: Falcon Radio. De adverteert zal voor 4,80 euro per keer.
0: Lieveel.
1: 4,80 euro per keer. Voor 200 euro zit ze dan de ganse week op de radio. 4 of 6 keer per dag. Een ganse week lang.
0: Deed wel pin aan de kont, hè, Joost.
1: Wat?
0: Op de radio zitten, hè.
1: Ach, man, sommige lui die zijn ook zwastom. Adverteer toch op Falcon. Dat is tenminste betaalbaar. En ook nog even effectief.
0: Ja, Jos, dat is gelijk. Verstand kun je met die horen.
1: Ja, maar bij sommige noods, Pierre.
0: Meent ze mee?
1: Ja.
2: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex showroom.
3: Dementie is niet alleen uw zorg. Meer weten? Bel dan eens met de ALS-residentie. Alles wat we doen, doen we met zorg. De ALS-residentie.

Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.

Roger Whittaker en I Don't Believe It If Anymore. Dames en heren, goeiemorgens. Wederom van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Een Betere Werk. Op deze maandagochtend 4 mei. En uiteraard herdenken we vanavond om 8 uur de dodenherdenking. De gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Vandaar lezen van de Schintaler en Mary Grote.

Schintalig en Mergorten op deze maandagochtend 4 mei. We kijken even naar het verkeer. Falcon Radio, verkeer. Ik heb 3 flitsers voor je en die staan op de A2, echt richting Weert. Daar moet je uitkijken bij 223.2. Op de A2 Maastricht richting Echt, nog een controle bij 249.9. En dan op de Rembrandtstraat ook om beide richtingen. Dus op de A2 Echt richting Weert, controle bij 223.2. En op de A2 Maastricht richting Echt, ook een controle bij 249.9. Dus kijk uit. We gaan verder met muziek, zometeen Gerco.

0: Gerco in de heuvels van het zuiden. Kijk even naar het weerbericht op deze maandagochtend 4 mei.
1: Velten Radio weerbericht.
0: Vanochtend komen in het noorden veel lage wolken voor met mogelijk een spatje regen. Elders is er eerst regionaal kans op mist die later oplost. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en ontstaan landinwaarts enkele buien met kans op onweer. Maximaal liggen bij weinig wind tussen de 17 en de 21 graden. Langs de westkust daarbij kans op mist. Vanavond gaat in het zuidoosten regen vallen. Later tot over het midden van het land uitbreidend. Dinsdag in het zuidoosten regen bij 12 tot 17 graden.

uit de oude doos. Elvis, Muzik Den en daarvoor Nino D'Angelo. Jenseits van Eden op deze maandagochtend 4 mei. Dodenherdenking vanavond om 8 uur. Tot dan 9:30. Zoe Levi met Sluit me in je armen. Tot zo.

0: Natuursteen uit Groeves wereldwijd. Dat maakt het assortiment van Jan Oprij gevarieerd en bijzonder. In Margraten maken onze vakmensen daarmee de mooiste dorpels, traptredes, vensterbanken en keukenbladen. Of ander maatwerk naar wens. Architect, aannemer en hovenier. Jan Oprij is dé natuursteenleverancier. Kijk op janoprij.nl.
1: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex ramen en deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex ramen en deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
2: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
3: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
4: Occasion Center Maastricht.
2: Enkel top occasions met garantie.
3: We doen het niet voor minder.
2: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
4: Occasion Center Maastricht.
2: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
3: Check occasionmaastricht.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, twittert staatssecretaris Van den Burg. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsema heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. In het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren waren. Zeker 10 jongeren zijn gewond geraakt. Hoe erg is niet bekend. Ze waren een feestje aan het vieren bij een meer. Ze zouden onder vuur zijn genomen door schutters die zich schuilhielden in het bos. En als het aan het RIVM ligt, krijgen alle e-sigaretten dezelfde kleur, wat nu al geldt voor de verpakking. Uit onderzoek blijkt dat mensen denken dat een rode e-sigaret zoeter is dan een witte of bruine, ook al heeft die dezelfde smaak. Dat kan ze dus aantrekkelijker maken, terwijl smaakjes al 2 jaar verboden zijn. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Natuursteen als wand- of gevelbekleding is weer helemaal top. Of als sierbestrating voor uw tuin of oprit. Ga naar Jan Oprij, de natuursteenleverancier.
1: Windexlanaken.be, ook voor fraai smeedijzeren maatwerk.
6: Dementie is niet alleen uw zorg. Meer weten? Bel dan eens met de ELS-residentie. Alles wat we doen, doen we met zorg. De ELS-residentie.

Diana Ross en de Supremes en Reflections. En daarvoor hoorde je Jago en de nieuwe Waarom. En Karel Verspaget elke avond en elke nacht. We blijven even in...

Wilson Phillips, Hold On, daarvoor Scott McKenzie, San Francisco. Het is vandaag maandagochtend, begin van de nieuwe werkweek, maar ook vandaag is het dode herdenking natuurlijk. 8 uur vanavond, 2 minuten stilte. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En morgen is het dan 5 mei. En omdat het vandaag 4 mei is, draaien we ook deze plaat even van Carbone. Leef is mijn land.

0: Op zoek naar wand- of vloertegels? Stijlvol of praktisch? De tegelshowroom van bouwcenter Jan Oprij staat barstens vol ideeën en mogelijkheden. Met opstellingen van de belangrijkste tegelmakers. Bekijk en vol ieder type tegel. Van natuursteen tot keramisch. De tegelshowroom van bouwcenter Jan Oprij. Aan de Rijksweg in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
1: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe zelfwash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open, elke dag blink.
2: Hé hey Frans, wat een zinu voor een oude scooter bij dit.
3: Ludie, dit oude klommel. Ik moet er een nieuwe hebben. Hoe kan dit te krijgen?
2: Frans, ga gewoon naar Mergrotten, naar RC Scooters. Die hebben dan een sportieve drijwieler scooterzoon. Dan kan ze tenminste niet meer op de mooi vallen.
3: Ja, joh, is dat duur? En moet ik er rijbewijs voor?
2: Nee, daar hoest ik geen rijbewijs voor. En daar hoest zelfs geen helm op. En dan maakt ze om en op de Vriethof en op de Meret.
3: Oh, is goed. Dan kan ik daar naartoe.
2: En hoe? Zeker naar hoest nou?
3: Diep is gek. Ik ga er niet naar hoest. Ik ga nu naar Mergrotten.
4: Dementie is niet alleen uw zorg. Meer weten? Bel dan eens met de ALS-residentie. Alles wat we doen, doen we met zorg. De ALS-residentie.
5: Koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Biedengroeven en geniet met ons mee. Van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic.
6: Het Keukenhuis in Kadier en Keer is de partner voor maatwerkkeukens en badkamers. Wij verzorgen en ontzorgen uw gehele keuken- of badkamerproject. Van planning tot en met de realisatie, alles onder één dak. Tot snel bij het Keukenhuis in Kadier en Keer. Maatwerk is bij ons de standaard.
7: Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeven.nl.
1: You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Premier Jette is boos dat het monument op de Dam is beklad met rode verf. Er stond onder meer genocide op. Een idiote actie en volstrekt onacceptabel, schrijft hij op X. Andere politici gebruiken dezelfde woorden. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het kwetsend voor iedereen voor wie de dodenherdenking vanavond belangrijk is. Er is een impasse rond een Nederlands cruiseschip bij Afrika dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Het ligt voor de kust van Kaapverdië dat vrijwel iedere hulp weigert, ook al zijn er nog zieken aan boord. Twee mensen uit Nederland zijn overleden, vermoedelijk door een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. In Colombia is een ongeluk geweest met een monstertruck. Er vielen zeker 3 doden en bijna 40 gewonden toen de truck door onbekende oorzaak op hol sloeg en in het publiek reed. Het ongeluk doet erg denken aan wat er bijna 12 jaar geleden in de Twentse Haaksbergen gebeurde. Ook daar vielen toen 3 doden. Er rijden weer treinen, of ze gaan zo rijden, tussen Utrecht en Den Haag. Er was een seinstoring waardoor alles op de eerste werkdag na de meivakantie in de soep liep in de ochtendspits. Andere delen van het land hadden er ook last van. Reizigers moeten nog wel even rekening houden met vertragingen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolking, maar in het midden en zuiden ook zon. Vanmiddag langs de kust droog bij 16 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden, maar daar is wel kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
9: Het stadsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
10: U hoort het. Als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Scharnerweg in Maastricht zijn. Ook op zondag open. Noblesse. De patisserie met passie. Kijk op noblesse-maastricht.nl.

0: Barbecue time!
1: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
2: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter? Grootste assortiment scooters. Flagship store voor de easy fiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat anderen service noemen, is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. Debeente.nl.
3: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereidschepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-6-56.
4: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie. De autodealer van vandaag en morgen. Kessel-regie.nl. Aan de A2.

Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.

0: Chinese Wall. Dat hebben we ook bij het tweede gedeelte van het Betere Werk op deze maandagochtend 4 mei. Vanavond dodenherdenking om 8 uur, 2 minuten stilte. Even iets om te respecteren en om bij stil te staan. Bij alle gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. En ook na de Tweede Wereldoorlog, hè, en alle andere oorlogen en wat nu gaande is Oekraïne, Rusland, Iran, Verenigde Staten, Israël, verschrikkelijk.
1: Nou.
0: Hier is Bruce Springsteen.

0: Er is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

Paul Hardcastle uit de jaren 80 over die verschrikkelijke oorlog in Vietnam. En ook ja, dat wordt vandaag natuurlijk herdacht, al die oorlogen, al die slachtoffers op 4 mei. We draaien ook nog voor je Nena, 99 Luftballons en Texas Prayer for You. En tot de klok van 10:30 deze van Vera Lynn.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Kenst de niet goed drieën? Of zoet ze lekker te vrieën?
2: Handruim vergeten? Of frikantellen te eten?
1: Curry en mayonaise op tien broek? En de stwets tegen de versnellingspoek?
3: Steeds op een helling en kris hem neem in de versnelling?
1: Allemaal niet leuk, want dan kriest in de auto een deuk.
3: Ja, allemaal niet erg, want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
1: Bel dan gauw 043-609-09-09.
3: Goed, Jos.
1: Geweldig, Pierre.
0: Windex Ramen en Deuren. Ook voor uw industriële design stalen binnendeuren.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Premier Jette is boos dat het monument op de Dam is beklad met rode verf. Er stond onder meer genocide op. Een idiote actie en volstrekt onacceptabel, schrijft hij op X. Andere politici gebruiken dezelfde woorden. Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het kwetsend voor iedereen voor wie de dodenherdenking vanavond belangrijk is. Er is een impasse rond een Nederlands cruiseschip bij Afrika dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Het ligt voor de kust van Kaapverdië dat vrijwel iedere hulp weigert, ook al zijn er nog zieken aan boord. Twee mensen uit Nederland zijn overleden, vermoedelijk door een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. In Colombia is een ongeluk geweest met een monstertruck. Er vielen zeker 3 doden en bijna 40 gewonden toen de truck door onbekende oorzaak op hol sloeg en in het publiek reed. Het ongeluk doet erg denken aan wat er bijna 12 jaar geleden in de Twentse Haaksbergen gebeurde. Ook daar vielen toen 3 doden. Er rijden weer treinen, of ze gaan zo rijden, tussen Utrecht en Den Haag. Er was een seinstoring waardoor alles op de eerste werkdag na de meivakantie in de soep liep in de ochtendspits. Andere delen van het land hadden er ook last van. Reizigers moeten nog wel even rekening houden met vertragingen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolking, maar in het midden en zuiden ook zon. Vanmiddag langs de kust droog bij 16 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden, maar daar is wel kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.

Helene Dietrich en Lili Marleen, daarvoor Dire Straits en Brothers in Arms. En ja, allemaal uit de oorlog, heeft allemaal te maken natuurlijk met vandaag 4 mei dodenherdenking. Vandaag een beetje aangepaste muziek, vind ik wel zo passend. In deze tijd van waar waarden en normen amper nog gelden. Ja.

En op een dag komt Sinterklaas. Ja, dat was wel fijn. Maar ja, ik word krank. Ik opsneed mijn spullen. Nog mam, nog pap, nog Lucie in de buurt. De stiefelsoldaten bracht naar de beulen. En noets heet me

0: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Ja! Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereidschepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes en een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-6-56.
1: Het standsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een Noblesse, een van de bekendste patisserieën van Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een bub in de wijde omgeving.
2: Hoort het als het om echt ambacht

0: zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwe Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwe Travel, jouw reisbureau.
1: Hé hey Frans, wat heb je nu bezig? Ik heb ze kaart gereden, Wies.
2: Mijn Ludie, dat is mijn drie-wielscooter. Van RC Scooters, goed merk gehouden. En daar heb ze je rijbewijs voor nodig. En ik hoef geen helm op. En ik heb ook niet op kiepen de bed.
1: En mag ze dan wel maar door de goede staat rijden?
2: Jazeker. Mag ze overal met komen met deze drie-wielscooter. Zelfs op het Vliethof en op de Merend.
1: Chique ding, u. En hoe? Naar hoe, Frans?
2: Die beschik. Ik ga nog niet naar hoes.
3: U kunt Baksteencenter Jan Oprij gerust omschrijven als steengoed. Want wij zijn simpelweg vakmensen in ambachtelijk geproduceerde bakstenen en straatstenen. Laat u inspireren door 800 soorten metsel en straatstenen in vele kleuren en uitvoeringen. En maak een steengoede keuze bij Baksteencenter Jan Oprij. Aan de Fremme in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
4: Falcon Radio. Met het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In de Tweede Kamer is de herdenking voor oorlogsslachtoffers begonnen. Die is elk jaar op 4 mei bij een monument in het parlementsgebouw. De politiek heeft geschokt gereageerd dat juist vandaag het monument op de Dam is beklad met rode verf. Onacceptabel, zegt premier Jette. En burgemeester Halsema noemt het een laffe daad. Op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika zitten de passagiers te wachten wanneer ze van boord worden gehaald. Ze hebben alleen te horen gekregen dat ze in hun hut moeten blijven. Op het schip zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden door een longinfectie, die mogelijk het gevolg is van een virusuitbraak. Na aanslagen op hoge Russische militairen is de beveiliging van president Poetin opgeschroefd, meldt CNN. Zo mag personeel niet meer met het OV en ook niet op hun telefoon in zijn buurt. Zelf gaat Poetin minder vaak ergens heen. Hij is niet alleen bang voor aanvallen door Oekraïne, maar ook voor een staatsgreep van binnenuit. En een nieuw uitje in de Hedwiggepolder in Zeeland begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een uitkijktoren op een heuvel waar ook een radar voor de scheepvaart op komt. De bouwers hebben nu het hoogste punt bereikt en denken dat de toren over een paar maanden open kan. Je kijkt dan op 63 meter hoogte naar de Westerschelde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon, wolken en landinwaarts buien. In het zuidoosten is daarbij kans op onweer. Het wordt 15 tot 21 graden. Tijdens dodenherdenking is het op veel plaatsen droog, behalve in het zuiden en oosten. En dat was het ANP-nieuws.
6: Hey, zoekt u werkmateriaal? Wilt u bouwen of verbouwen? Bouwmarkt Pousset te Groenhoven. Alles op 1 adres. Deskundig advies, ruim assortiment, snelle levering en een scherpe prijs. Google even Bouwmaterialen Pousset. Uw partner voor al uw bouwprojecten.
7: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
8: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
9: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
10: Occasion Center Maastricht.
8: Enkel top-occasions met garantie.
9: We doen het niet voor minder.
8: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
10: Occasion Center Maastricht.
8: Oosterbroekweg 17, Grondsveld.
9: Check occasionmaastricht.nl.
11: Dementie is niet alleen uw zorg. Meer weten? Bel dan eens met de ALS Residentie. Alles wat we doen, doen we met zorg. De ALS Residentie.
12: Adverteren op Falcon Radio. Eenmaal geprobeerd en u wilt nooit meer anders. Falcon FM. Simpel, goed, mega effectief.

Ja, OMD, Forever Live and Die. En daarmee openen wij het derde gedeelte van het Betere Werk op deze maandagochtend, 4 mei, dode herdenking. Voor de klok van 11 uur draaien we nog voor je Broken Wings, Mr. Jos van Herpen van Zishu met het prachtige mooie Leonke. We draaien nog Benny Nijman met Verloren Jaren en natuurlijk Glenn Miller met Strings of Pearls. Ja, het is vandaag 4 mei. En vandaag herdenken we alle mensen die gevallen zijn, natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de oorlogen daarna. En dat wordt vanavond gedaan om 8 uur. Om 8 uur hebben we even 2 minuten stilte. Vandaar dat we ook een beetje aangepaste muziek hebben vandaag, in de zin van ook met de verzoekjes. Verzoekjes die te frivol zijn, die laat ik even tot morgen. Dan kan dat. Maar voor vandaag een beetje aangepaste muziek. Dat is wel zo chic, toch? Ik heb een heel mooi nummer klaarstaan, heel emotioneel. Namelijk uit de film van Schindler List, het gelijknamige nummer. En dat vind ik wel een mooi pasnummer bij vandaag. Schindler List.

Bandle Brothers door het Limburgs Jeugdorkest onder leiding van Bjorn Bus. En daarvoor hoor je uiteraard Schindler's List. Allemaal in het kader van 4 mei. Rob de Nijs die wordt aangevraagd door Els. Els schrijft: goedemorgen Roger, dit verzoekje is speciaal voor alle gevallen soldaten. En Els wil graag Rob de Nijs aanvragen met alles wat ademt.

Rob de Nijs, alles wat ademt. Ja, ik zei het zojuist al, ik ga niet alle verzoekjes draaien vandaag. Zeker niet de vrolijke, ja, hoe gekker het ook mag klinken. Morgen kunnen we er uiteraard wel, dan vieren we ook bevrijding. Dan mogen we feest vieren, maar vandaag vind ik dat niet toepasselijk. Sander schrijft, Roger, mooie uitstelling weer vandaag. Je maakt weer het verschil. Zou je ook een plaatje willen draaien van Billy Joel met Leningrad? Heel mooi nummer, Sander. Dankjewel voor de complimenten en bij deze Billy Joel.

uit de 80's. Gemaakt op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, Leningrad. Ja. Maakt niet uit waar je woont. Iedereen heeft een moeder en iedereen heeft kinderen. Etcetera, etcetera. Heel mooi. Dominique, die schrijft. Dag meneer van de Eter, alles goed vanuit Bergen-Terbiet? Jazeker. Hups op deze speciale dag een liedje van de Janse Baggenband met Kommer en Kwel. Al dus Dominique. Nou, Dominique is een heel mooi nummer, want het is uit de jaren 80. Maar het speelt nog steeds de geopolitieke situatie. In het bijzonder nu, als je kijkt naar de politiek die Amerika zich bezigt. En ook Europa. Europa is even fout bezig op dit moment, naar mijn mening, dan Amerika. En niet zo fout, maar Europa is ook fout bezig met het aanwakkeren van oorlogen, et cetera, et cetera. En vandaar deze plaat. Janse Baggenband, Kommer en Kwel.

Janssen Baggerband, kommer en kwel. Ja, over de foute beslissingen. Ludo wil een plaatje aanvragen voor Amy en die wil graag de nieuwe plaat horen van Gerco. En ik neem aan, Ludo, dat je deze bedoelt: In de Heuvels van het Zuiden. Voor Amy.

Gerco in de heuvels van het zuiden. De chapter schrijft: op deze dag mogen we ook de slachtoffers aan de andere zijde niet vergeten. Vrede, zolang we dat niet vergeten. En de chatter wil hier Roan Heijers aanvragen met vergeten. Maar die vind ik een beetje te happy voor vandaag. Dus vandaar deze van Roan Heijers. Blijven lopen.

Ron Herzen blieven lopen. We gaan nog een plaatje draaien voor Frans, Lubert en Floor op de Schaalmaalweg. En Frans, die momenteel achter de hoed zit. En dan zit te luisteren naar Falcon Radio. Speciaal voor Frans en zijn lieve vrouw Fleur. Bij deze een nummer van Vera Lynn.

mooi, hè? Auf Wiedersehen van VLN, speciaal voor mijn goede kamerad Frans Lubin. Voor een plaatje draaien op verzoek van, even kijken, Rosa, geloof ik. Rosa schrijft voor de vrienden en familie Gere Nicole uit Duitsland uit de jaren 80 met Ein bisschen Frieden. Goed, voor die draaien Nicole und Ein bisschen Frieden.

Nicole und ein bisschen Frieden. We gaan een plaatje draaien, dat gaat ook over de oorlog. En over de bloedstromen, de high price of freedom. De hoge prijs die betaald moet worden voor vrijheid. En daarvoor gaan we luisteren naar de High Price of Freedom van Mark Chernick. Ik draag hem ook op aan Mark Chernick.

The High Price of Freedom. We gaan door met Sandra. En Sandra schrijft: deze plaats wil ik aanvragen voor alle te herdenken die zich hebben ingezet voor onze veiligheid, vrede en vrijheid. Nog een keer Dire Straits en Brothers in Arms. Voor zich van Sandra.

de Dire Straits Brothers in Arms. Ja, dames en heren, zometeen gaan we verder met Roland en daarna met Klaas. En dan zal het iets frivoler worden. Maar om 8 uur houden we, net zoals alle andere fatsoenlijke zenders, 2 minuten stilte in Nederland. In verband met dodenherdenking. Dus om 8 uur, 2 minuten stilte en daarna gaan we verder. Nou, ik hoop dat je toch een beetje genoten hebt van deze uitzending. En dat allemaal in het kader van nationale dodenherdenking. En tot slot draai je nog 1 keer de Schintaler en het prachtige mooie Mergrote. Dankjewel.

0: De keukenshowroom van Bouwcenter Jan Oprij is vernieuwd. Ontdek uw nieuwe keuken en keukenapparatuur van de beste merken en de ingenieuze afzuigsystemen van Bora. Ook voor advies over het combineren van kasten, aanrechtbladen en tegels bezoekt u de keukenshowroom van Bouwcenter Jan Oprij aan de Rijksweg in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
1: Koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Biedengroeven en geniet met ons mee van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic.
2: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex ramen en deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex ramen en deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
3: Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeven.nl.
2: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex showroom.
4: Adverteren doet begeren. Adverteer daarom op de meest effectieve en betaalbare manier. Falcon Radio. Wat anders?
5: Falcon. The heartbeat of the South.
6: Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie denkt dat 3 mensen iets te maken hebben met het bekladden van het monument op de Dam. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. Dat zou vannacht rond 4:30 zijn gebeurd. De verdachten gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Het OM heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. 3 jongeren kwamen om het leven. De internationale scheepvaart kijkt met argusogen naar de Amerikaanse marine die hun nu door de straat van Hormuz moet begeleiden. Althans, dat beweert president Trump. Maar de reders vertrouwen het voor geen meter. Ze zijn bang dat de Amerikaanse marine alleen maar van een afstandje gaat toekijken. Wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje en die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit. Nu blijkt ze haar sleutelbeen te hebben gebroken. Vos wint altijd en overal wel wat in eerdere rondes van Spanje, bijvoorbeeld al 6 etappes. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe zelfwash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open. Elke dag blink.
9: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereid schepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-6-56.
10: Het stadsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
11: U hoort het, als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Schuinerweg in Maastricht zijn. Ook op zondag open. Noblesse. De patisserie met passie. Kijk op noblesse-maastricht.nl.
12: Barbecue time!
13: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist.

0: Live Liesel Hendricks.
1: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta scooter. Grootste assortiment scooters. Flagship store voor de Easy Fiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat anderen service noemen, is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. De Beente.nl.

0: Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.
1: Tot 3 uur, het loopt in de middag.

een van de vele Epic Greens die regelmatig in de show kunnen draaien. Deze klassieke maar eens even uit 1979 van de Dire Straits. Natuurlijk met Mark Knopfler en zijn in de vocale hoofdrol. Dat was de Lady Writer. En daarmee staat alweer een muzikale week van het Land in Middag. Deze maandag 4 mei, dames en heren, van harte welkom. Uiteraard weer tot 3 uur vandaag. De altijd gezellige muzikale reis door de tijd bij de Gezels van het Zuiden. Welkom Medio. En vandaag 1956 is de onthulling van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ja.

Jackson, het jongere zusje van Michael, is vandaag in de show. Die trouwens over 2 weken alweer 60 jaar wordt. Dit was haar nummer 1 in 1997, Together Again. Het woont hier een dag bij Fuck Radio. Ja,

Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie denkt dat 3 mensen iets te maken hebben met het bekladden van het monument op de Dam. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. Dat zou vannacht rond 4:30 zijn gebeurd. De verdachten gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Het OM heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. 3 jongeren kwamen om het leven. De internationale scheepvaart kijkt met argusogen naar de Amerikaanse marine, die hun nu door de straat van Hormuz moet begeleiden. Althans, dat beweert president Trump. Maar de reders vertrouwen het voor geen meter. Ze zijn bang dat de Amerikaanse marine alleen maar van een afstandje gaat toekijken. Wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje en die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit. Nu blijkt ze haar sleutelbeen te hebben gebroken. Vos wint altijd en overal wel wat in eerdere rondes van Spanje, bijvoorbeeld al 6 etappes. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

komt uit de familiefilm Willy Wonka en de Chocolate Factory met Gene Wilder destijds in de hoofdrol. Dit was de versie van Sammy Davis Jr. uit 1972, uiteraard The Candyman. Sammy Davis trouwens in 1990 overleden op 64-jarige leeftijd. Het loopt die middag op de maandag vandaag met heel veel gezelligheid, vrolijkheid en herkenbaarheid in de show. En we gaan weer eens een klassieke draaien van het duo Frankie Mirella. En het was destijds ook een groot ditje in de hitparade. Dit gaat over de verzonken stad.

eerst eventjes de heren Don en Phil Everly uit Amerika. Met een van die leuke hits uit de 60 jaar. En dit was uiteraard de Bowling Green die we draaiden. We gaan zo weer ruimte maken voor nieuws en klaar van 1 uur. En daarna uiteraard door een tweede van de show deze maandag bij Valk Radio. Dus blijf er zelf bij, want het is altijd de moeite waard. Met de altijd gezellige muzikale reis door de tijd. Dan tot de morgen met mij. Hier is de nieuwe single van Jannes.

0: gerechten en heel veel sfeer. Brasserie Biede Groeven in Meersen. Gewoon chic.
1: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
2: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
3: Occasion Center Maastricht.
1: Enkel top occasions met garantie.
2: We doen het niet voor minder.
1: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
3: Occasion Center Maastricht.
1: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
2: Check occasionmaastricht.nl.
4: Brasserie bieden groeven in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeven.nl.
5: You're listening to The Falcon. Met het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Iran zegt een Amerikaans oorlogsschip te hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip zou zijn gewaarschuwd, maar deed daar volgens Iran niks mee. Twee raketten zouden het fregat hebben geraakt, waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden, wat Iran niet wil. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. Dat soort tendensen moeten we nu ook weer bestrijden, zei hij. NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. In Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die werden gestolen in het Drents Museum en pas geleden weer gevonden werden. Ze zijn nu tijdelijk te zien in Boekarest. De stukken worden binnenkort gerestaureerd. Zo wordt de gouden helm weer opgelapt, want die raakte beschadigd bij de roof. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP nieuws.
7: Wij zijn Natuurmat Jan Oprij, specialisten natuursteen sinds 1925, waar u op kunt bouwen al 100 jaar lang. Voor bestratingsartikelen, bouwmaterialen, zand en grind en de mooiste splitsoorten sierbestrating. Voor de vakman en particulier. Natuursteen is onze passie en service is ons handelsmerk. Kom onze materialen snel bekijken bij Natuurmat Jan Oprij. Makkelijk bereikbaar aan de rand van de stad op de Borgharenweg te Maastricht. Check janoprij.nl.
8: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregeld? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
9: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
10: Hé hey Frans, wat een fijne voor een oude scooter bij dich.
11: Ludy, de oude klommel. Ik moet er een nieuwe hebben. Hoe kan je te krijgen?
10: Frans, ga gewoon naar mijn gaten, naar RC-scooters. Die hebben dan een sportieve drijwielerscooterstroom. Dan kan ze er met z'n neemie op de mol vallen.
11: Ja, joh, is dat duur? En moet het een rijbewijs voor?
10: Nee, daar hoeft ze geen rijbewijs voor. En daar hoeft zelfs geen helm op. En dan maakt ze allemaal op de Vriethof en op de Meerend.
11: Oh, is goed, dan kan ik daar naartoe.
10: En hoe? Zeker naar Hoes dan?
11: Typisch gek, ik ga er niet naar Hoes. Ik ga nu naar

0: Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.
1: Tot 3 uur. Het loont in de middag.

Muziek van Nederlandse bodem. De dame en heer van Fantastiek. Dick van Dam en Astrid Leuder. Dit was uiteraard weer eens Mama Tolby die we draaiden in 1982. Hè. En daarmee kwam het echt in de tweede uur van vandaag. Van het Loondienmiddag weer zo'n maandag 4 mei. Fijn dat je erbij bent. Uiteraard zijn we lekker bezig tot 3 uur vandaag. Met de altijd gezellige muzikale reizertijd. Bij het Veld van het Zuiden. Falk Radio. Dus blijf er zelf bij. Hè. En hier is de nieuwe muziek van Bot de Kroes.

Spaanse muzikale zonneschijn vandaag in de show met deze Enrique Iglesias, de zoon van uiteraard. Dit was de Willem Levine, alweer van een paar jaartjes geleden. En zoals je hoort, het landje vandaag bij Folk Radio, zeker met de heren van La Bamba.

Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Iran zegt een Amerikaans oorlogsschip te hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip zou zijn gewaarschuwd, maar deed daar volgens Iran niks mee. Twee raketten zouden het fregat hebben geraakt, waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden, wat Iran niet wil. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. Dat soort tendensen moeten we nu ook weer bestrijden, zei hij. NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. In Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die werden gestolen in het Drents Museum en pas geleden weer gevonden werden. Ze zijn nu tijdelijk te zien in Boekarest. De stukken worden binnenkort gerestaureerd. Zo wordt de gouden helm weer opgelapt, want die raakte beschadigd bij de roof. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

John Luff, nog een originele bezetting destijds in 1980. Dit was One More Little Kissy die we draaiden. Zometeen nog in de muzikale reistoertijd. Muziek van Jonathan Richman, Shaking Stevens en Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Maar eens even naar een klassieker uit de 70 jaren die we allemaal kennen. Hier is Danny Cardo met Jij bent veel te mooi.

Het legendarische duo Nancy Sinatra en Leo Woods, uiteraard uit de jaren 60 vandaan gehaald met Storybook Children. Ik zie het inmiddels tegen tweeën lopen. Dat betekent dat we zometeen ruimte gaan maken voor nieuwsreclame van

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Barbecue time!

0: barbecue specialist. Supervleeshal Hendricks. Online binnen 2 minuten je offerte samenstellen voor stalen design binnendeuren. Vindexlanaken.be.
1: Hey Pierre, wie geet hem met de zaak?
2: Ja, rustig aan.
1: Dan moest je ook adverteren.
2: Wat moet ik?
1: Adverteren.
2: Jong, dat is heinig duur. Als een advertentie in de Gazette kost al gauw 250 of 400 euro, man.
1: Jong. Wie lang doet dat nog dat die hersenpan van dicht doordrinkt?
2: Wat he?
1: Falcon Radio. De adverteert zal voor 4,80 euro per keer.
2: Hoeveel?
1: 4,80 euro per keer. Voor 200 euro zit ze dan de ganse week op de radio. 4 of 6 keer per dag. Een ganse week lang.
2: Deed wel pin aan de kont, hè, Jos.
1: Wat?
2: Op de radio zitten, hè.
1: Ach, man, sommige lui die zijn ook zwastom. Adverteer toch op Falcon. Dat is tenminste betaalbaar. En ook nog even effectief.
2: Ja, Jos, dat is gelijk. Verstand kun je met die oren.
1: Ja, maar bij sommige nood, Pierre.
2: Meent ze mee?
1: Ja.
3: Falcon Radio. Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd en die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of de actiegroep erachter zit, is niet bekend. De bekladding komt op een pijnlijk moment, want vanavond is de dodenherdenking op de Dam. De verf is intussen wel weggehaald. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen, of er is iets anders fout gegaan. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens het OM had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen: "Ik maak ze af." Over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof over de verkrachtingszaak van Ali B. Maar Ali is er zelf niet bij, zegt zijn advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat, maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien bij 20 graden. Langs de kust blijft het meest droog en is het 16 graden. Morgen in het zuidoosten regen, in het noordwesten droog en een graad of 15. En dat was het ANP nieuws.
5: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
6: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
7: Occasion Center Maastricht.
5: Enkel top occasions met garantie.
6: We doen het niet voor minder.
5: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
7: Occasion Center Maastricht.
5: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
6: Check occasionmaastricht.nl.
1: Boetste op vakantie in de buurt van Bordeaux, op een veldweg tegen een koe.
2: Zit dan die in een trek ook, gang van veuren? Ja, dat kan iedereen gebeuren.
1: Gang dan niet naar zo'n Franse hoedeuker met een stuk in de kraag, want hij repareert met de Franse slaag.
2: Dan moest ze niet lang in het Frans cellen, maar gang direct autoschademoors bellen.
1: Ah oui, en dat is geen leugen. Bel 043-609-09-09.
2: Toujours en au reservoir.
1: Ça va, c'est de milliard.
8: Omzet verhogen? Adverteren op Falcon Radio. Simpel, goed, mega effectief.

The Finger on the Trigger in 1982. Ja, alweer ruim 40 jaar geleden. Zit trouwens in 2012 overleden op 63-jarige leeftijd. Hè? Veel te jong. En daarmee kwam het terecht in het derde uur van vandaag. Van het Loterijmiddag is een maandag 4 mei. Fijn dat je er nog bij bent. We gaan een lekker uurtje door tot 3 uur met de altijd gezellige muzikale reis. Hier bij Farco Indio.

0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd en die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of de actiegroep erachter zit, is niet bekend. De bekladding komt op een pijnlijk moment, want vanavond is de dodenherdenking op de Dam. De verf is intussen wel weggehaald. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen of er is iets anders fout gegaan. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens het OM had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen: "Ik maak ze af." Over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof over de verkrachtingszaak van Ali B. Maar Ali is er zelf niet bij, zegt zijn advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat, maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien bij 20 graden. Langs de kust blijft het meest droog en is het 16 graden. Morgen in het zuidoosten regen, in het noordwesten droog en een graad of 15. En dat was het ANP Nieuws.
1: Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.
2: Het loont in de middag.
3: Dat loont.
4: Dat loont.

De heren van Blue Waves hadden destijds heel veel succes in de jaren 70, vooral met covers zoals deze Smoke Gets in Your Eyes, wat we uiteraard kennen van de platen uit de jaren 50. Daarmee komen we trouwens terecht in het laatste half uurtje alweer van vandaag van Loon in Middag. Je weet, deze show die maandag tot op ons op luisteren tussen 12 en 3 uur. Met de altijd gezellige muzikale reis hier bij Velco Indio.

Uit de flauwe brouwertijd, weer eens even de flauwe potman met Let's Go to San Francisco uiteraard. Hè. Zometeen, na het nieuws, ik wel van 3 uur, weer 3 uur lang Bumper en Bumper Show hier bij Velcro Radio. Heel veel plezier ermee, wat mij betreft maken we er nog een hele gezellige maandag van. En denk om vanavond bij de dodenherdenking met de 2 minuten stilte om 8 uur. Hè. Morgen.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Kenst de niet goed drieën? Of zoet ze lekker te vrieën?
2: Handruim vergeten?
1: Of frikantellen te eten? Curry en mayonaise op tien broek? En de stwets tegen de versnellingspoek?
3: Steeds op een helling en kris hem neem in de versnelling?
1: Allemaal niet leuk, want dan kriest in de auto een deuk.
3: Ja, allemaal niet erg, want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
1: Bel dan gauw 043-609-09-09.
3: Goed, Jos.
1: Geweldig, Pierre.
0: Windex raamaankleding. Voor elke stijl en budget de oplossing. Windexlanaken.be.
1: Welkom. 043-609-09-09.
3: Goed, Jos.
1: Geweldig, Pierre.
0: Windex raamaankleding. Voor elke stijl en budget de oplossing. Windexlanaken.be.
4: Welcome. The Heartbeat.

0: dat een van de zieke bemanningsleden een Nederlander is. Maar of die ook het Hantavirus heeft, is nog onduidelijk. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon. Op het monument was in het rood het woord genocide geschreven. Volgens het parool zijn er beelden van drie daders, die zijn nog niet opgepakt. Vanavond is op de Dam de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog en die gaat gewoon door. 1 op de 3 sporters heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Blijkt uit onderzoek onder sporters van 16 jaar en ouder die in 2024 en 2025 lid waren van een sportvereniging. Opvallend is dat meer dan de helft van de sporters die met grensoverschrijdend gedrag te maken had er niks over heeft gezegd. En de provincie Brabant wil dat Defensie de regels voor het oefenen tijdens de droogte snel aanpast. Vorige week waren de grote natuurbranden ontstaan op militaire terreinen. De legerleiding vindt het niet nodig om tijdens de droogte te pauzeren. De militairen moeten getraind blijven, ook als het even niet regent. Over regen gesproken, dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland kans op buien met onweer, daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Ook vanavond kans op enkele buien, morgen alleen in het zuidoosten en dan wordt het 15 graden. En dat was het ANP nieuws. Jouw radio.
1: Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.

Dit is echt heel fout. Het is heel oud en het is heel fout. Maar ja, in die periode was het wel een hit. De dames van Babe en I'm a Rocking Machine. Hele goede middag. Dit is de Bumper & Bumper Show.

Heerlijke muziek op de maandagmiddag hier op Velgen. Steve Miller Band. We gingen terug naar de jaren 80 met Abracadabra. Een en al herkenbaarheid hier op de zender van Velgen. Wij gaan terug naar de jaren 90. Vergeet hits van de Riders. Dit is Bang.

mee terug naar de periode van 1977. Zo'n top-pop-momentje. Het gevoel met Ad Visser dat je televisie zit te kijken en dat dit voorbij komt. Nana Mouskouri en Goedemorgen, Sun and Shine. Dat is de nieuwe van Pascal Rudekker.

Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De twee Nederlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan komen uit Friesland. Ze waren allebei 69. Ook een Duitse opvarende is overleden. En intussen is ook bekend dat een van de zieke bemanningsleden een Nederlander is. Maar of die ook het Hantavirus heeft, is nog onduidelijk. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon. Op het monument was in het rood het woord genocide geschreven. Volgens het parool zijn er beelden van drie daders, die zijn nog niet opgepakt. Vanavond is op de Dam de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog en die gaat gewoon door. 1 op de 3 sporters heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Blijkt uit onderzoek onder sporters van 16 jaar en ouder die in 2024 en 2025 lid waren van een sportvereniging. Opvallend is dat meer dan de helft van de sporters die met grensoverschrijdend gedrag te maken had er niks over heeft gezegd. En de provincie Brabant wil dat Defensie de regels voor het oefenen tijdens de droogte snel aanpast. Vorige week waren de grote natuurbranden ontstaan op militaire terreinen. De legerleiding vindt het niet nodig om tijdens de droogte te pauzeren. De militairen moeten getraind blijven, ook als het even niet regent. Over regen gesproken, dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland kans op buien met onweer, daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Ook vanavond kans op enkele buien, morgen alleen in het zuidoosten en dan wordt het 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Muziek van Gavin DeGraw. Op de maandagmiddag hier op Velken. 4 mei 2026 inmiddels. En ja, het gevoel dat de tijd snel gaat, daar heb je wel een punt. In Love With A Girl was het titel van het nummer.

0: vergeten nummers uit de jaren 80. We draaiden gelukkig heel veel van hier op de zender van Velken. Dus ook Flash in the Pan en The Midnight Man. Beste luisteraars, wij gaan terug naar de periode van de clubs van de jaren 90.
1: Excuse me. Excuse me. Charles. My name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
1: Oh. Oh.

Wat een heerlijk nummer is dit. Kan je lekker wegbijdromen? Doe dat niet in de auto, want dan gaat het niet goed komen. Bruno Mars, Risk It All hier in de Bumper aan Bumper Show. We gaan lekker naar de kroeg met z'n allen. En dat doen we samen met Susanne Veldmeijer. Het was een one-night stand.

0: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter? Grootste assortiment scooters? Flagship store voor de easyfiets, e-bikes en bakfietsen? De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat andere service noemen is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. Debeente.nl.
1: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
2: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie, een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
1: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex Showroom.
3: Omzet verhogen? Adverteren op Falcon Radio. Simpel, goed, mega effectief. You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Door een dreigende situatie rond de Brabantse vliegbasis Schilzerijen is het terrein voor een deel ontruimd. De toegangspoort is dicht en lopen agenten met kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. In het belang van het onderzoek willen politie en Marussische niks zeggen waarmee is gedreigd. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Twee Nederlands opvarenden uit Friesland zijn overleden, net als een Duitse toerist. Misschien aan het Hanta-virus. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Twee Nederlands opvarenden uit Friesland zijn overleden, net als een Duitse toerist. Misschien aan het Hanta-virus. Het treinstation Brussel-Zuid is

0: Zuid. En de kans op een natuurbrand is nu kleiner en dat komt doordat het heeft geregend. In Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Holland en Zuid-Holland geldt het laagste waarschuwingsniveau weer. Op andere plekken is het risico er nog wel. Afgelopen weken was het extreem droog. Op sommige plekken viel bijna niets. En hoe dat nu zit, dat krijg je nu van Weer Online. Er is vooral in het binnenland kans op buien met onweer en daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond kan er ook nog een bui vallen. Morgen alleen in het zuidoosten en dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.

zal ongetwijfeld niet de enige zijn die daar vrolijk van wordt van muziek van Donna Summer. Ik was als klein jochje al heel groot fan van deze dame. Ik heb haar een keertje ontmoet in Rotterdam Ahoy tijdens de Night of the Proms. En daar deed ze het wel heel erg goed hoor. Donna Summer hoorde je met Sunset People.

begonnen wij aan het begin van het radioprogramma met een heel fout nummer van Babe. Maar deze mag er ook wel zijn hoor, uit diezelfde categorie. Hoe fout wil je ze hebben? Doris D en de Pins. Het was 1982 voor Jamaica. Zomerhit uit de jaren

Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Door een dreigende situatie rond de Brabantse vliegbasis Schilzerijen is het terrein voor een deel ontruimd. De toegangspoort is dicht en lopen agenten met kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. In het belang van het onderzoek willen politie en Marussische niks zeggen waarmee is gedreigd. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Twee Nederlandse opvarenden uit Friesland zijn overleden, net als een Duitse toerist. Misschien aan het Hanta-virus. Het treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. In een trein is een verdacht pakketje gevonden. Betekent dat alle treinverkeer van en naar het station is stilgelegd. En dat betekent ook dat de Eurostar van Amsterdam naar Parijs niet rijdt. 6 weken geleden was er nog een bommelding op Brussel-Zuid. En de kans op een natuurbrand is nu kleiner en dat komt doordat het heeft geregend. In Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Holland en Zuid-Holland geldt het laagste waarschuwingsniveau weer. Op andere plekken is het risico er nog wel. Afgelopen weken was het extreem droog. Op sommige plekken viel bijna niets. En hoe dat nu zit, dat krijg je nu van Weer Online. Er is vooral in het binnenland kans op buien met onweer en daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond kan er ook nog een bui vallen. Morgen alleen in het zuidoosten en dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

heerlijke disco muziek uit de jaren 80. Afgelopen weekend hebben we er ook weer heel veel gedraaid in het radioprogramma Beatbox. Kijk voor de uitzendtijd op onze website velvenfm.nl. Karen White hoorde je in The Way You Love Me. Misschien ben je op dit moment voor je zwembad aan het vullen. Tussen de buitjes door hier en daar. Ik doe gezellig met je mee met Mart Hoogkamer.

Je luistert naar Falcon en de Bumper en Bumper Show op deze maandagmiddag 4 mei inmiddels alweer. Door de muziek van Mary Clayton en het antwoord was yes. Dit is een hele leuke combinatie. Right Said Fred in de studio gedoken in de jaren 90 met Jocelyn Brown. Don't talk, just

de hele wereld over. Heeft zijn gezicht laten zien. En zijn trucjes laten horen. Bij Concella natuurlijk een aantal weken geleden. Ik heb het over Armin van Buuren en Philip Strand en Roll the Dice.

0: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwe Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwe Travel, jouw reisbureau.
1: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
2: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessel-regie.nl aan de A2.
3: Falcon Radio. Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De hackers van de Odido-gegevens hebben weer toegeslagen. Dit keer hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten te pakken. Die zijn gejat bij een Amerikaans bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De groep wil geld hebben en anders worden de namen en mailadressen overmorgen op straat gegooid. De militaire vliegbasis Schilzerijen in Brabant is deels ontruimd na een dreiging. Wat er precies aan de hand is niet bekend. Het zou gaan om een verdachte situatie. Je komt het terrein niet meer op en wie er weggaat wordt gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de komst van zieken op een Nederlands cruiseschip. Dat ligt nu nog bij Kaapverdië, maar daar mogen de passagiers niet van boord. Twee Nederlandse passagiers en een Brit zijn overleden, mogelijk door het Hantavirus. Verder zijn twee bemanningsleden ziek, onder wie één uit Nederland. En in Den Haag zijn twee zogeheten stolpersteinen kapot. Dat zijn stenen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen is de oorzaak nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat ze vandaag met dodenherdenking zijn vernield en de burgemeester was boos. Maar er zijn ook berichten dat de bovenlaag gewoond. En in Den Haag zijn twee zogeheten stolpersteinen kapot. Dat zijn stenen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen is de oorzaak nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat ze vandaag met dodenherdenking zijn vernield en de burgemeester was boos. Maar er zijn ook berichten dat de bovenlaag gewoon heeft losgelaten. Dan nog het weer.

Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.

heerlijke nummers waar je vrolijk van wordt. We draaien heel veel van hier op Velken, dus ook in de Bumper & Bumper Show. Nam je terug naar de periode van de jaren 70 met Jigsaw. And who do you think you are?

leuke combinatie was dit in de jaren 80. Shaking Stevens, Bonnie Tyler, It's a Rocking Good Way. Je luistert naar Falcon, wij gaan terug even kijken naar de jaren 90. Waarom ook niet? Ik heb ze een aantal keren mogen ontmoeten. Ze staan live ontzettend goed. Suzanne en Monique, moest even nadenken. Lois Lane, Fortune Fairy Tales, hier op Falcon.

Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De hackers van de Odido-gegevens hebben weer toegeslagen. Dit keer hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten te pakken. Die zijn gejat bij een Amerikaans bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De groep wil geld hebben en anders worden de namen en mailadressen overmorgen op straat gegooid. De militaire vliegbasis Schilzerijen in Brabant is deels ontruimd na een dreiging. Wat er precies aan de hand is niet bekend. Het zou gaan om een verdachte situatie. Je komt het terrein niet meer op en wie er weggaat wordt gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de komst van zieken op een Nederlands cruiseschip. Dat ligt nu nog bij Kaapverdië, maar daar mogen de passagiers niet van boord. Twee Nederlandse passagiers en een Brit zijn overleden, mogelijk door het Hantavirus. Verder zijn twee bemanningsleden ziek, onder wie één uit Nederland. En in Den Haag zijn twee zogeheten stolpersteinen kapot. Dat zijn stenen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen is de oorzaak nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat ze vandaag met dodenherdenking zijn vernield en de burgemeester was boos. Maar er zijn ook berichten dat de bovenlaag gewoon heeft losgelaten. Dan nog het weer van Weer Online. Enkele buien vanavond in het binnenland. Morgen wordt het frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Tref je zon, dan 15. En tot zover het ANP-nieuws.

periode dat dit een hit was, draaide ik nog in een discotheek. En dat draaide met vinyl. Singletjes, 12 inches. En ik vond dit toen de tijd een vreselijk nummer. Maar het stond op nummer 1, dus ja, je moest het wel draaien eigenlijk. Nan & Cherry uit 1989 en de Buffalo Stance. En nu ik het weer hoor, radioprogramma, moest ik weer eventjes terugdenken aan die periode. Dit is Peter Gelderblom en Trapped.

stem van de zanger. You never walk alone. Nou ja, die had je natuurlijk al lang gekend. Heeft altijd covers gezongen. Volgens mij heeft hij nooit een eigen nummer gehad, maar altijd wel succes mee door de jaren heen. Lee Towers, I Believe in Music.

Emma Banten, Robbie Williams, To Become One. Richting het einde van het radioprogramma. Vandaag natuurlijk 4 mei 2026. Dus dat betekent vanavond om 8 uur door het hele land 2 minuten stil. Dit als eerbetoon natuurlijk voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de situatie van de oorlogen momenteel en vredesmissies daarna. Dus vanavond om 8 uur is het eventjes 2 minuten stil in Nederland. Voor de luisteraars die onderweg zijn, wel thuis. En voor de mensen en luisteraars die lekker gaan eten, eet smakelijk. Morgen zijn we er weer.

0: Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Duitse stad Leipzig is een auto op een groep mensen ingereden. Volgens Duitse media zijn er 2 doden en meerdere gewonden. Het is nog onduidelijk of er sprake is van opzet. Volgens de krant Bild reed een auto met hoge snelheid een voetgangersgebied binnen. De politie doet onderzoek. De ontruiming van vliegbasis Schilderijen in Brabant was vals alarm. De marechaussee kwam flink in actie om een filmpje waarop een man te zien is die verdachte dingen deed op het terrein. Het bleek om oude beelden te gaan van een man die eerder al is opgepakt. De basis is even ontruimd geweest. Het is niet zeker of ook de gegevens van Nederlandse studenten zijn gehackt. Hogescholen en universiteiten zoeken dat nu uit. Die gebruiken onderwijssoftware van een Amerikaans bedrijf dat is gehackt. Gegevens van bijna 300 miljoen gebruikers dreigen nu op straat te komen. Het zijn dezelfde hackers die Odido te pakken hadden. En het Nationaal Monument op de Dam is weer helemaal schoon en klaar voor de herdenking vanavond. Op camerabeelden is te zien dat 3 pro-Palestijnse activisten het vannacht met rode verf hebben besmeurd en er het woord genocide op kalkten. Het duurde uren voordat alles weer schoon was. De politie is op zoek naar de 3. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien vanavond. Morgen dan wordt het een stuk frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Sta je in de zon dan 15. En dat was het ANP nieuws.
2: Jouw radio.
3: Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen

0: You're listening to The Falcon. Met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Duitse politie heeft de bestuurder opgepakt van de auto die in de stad Leipzig op mensen inreed. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden, van wie 2 ernstig. De auto zou met hoge snelheid door een winkelstraat zijn gereden. Met de arrestatie van de bestuurder lijkt sprake van opzet. Het is een aardig druk op de Dam in Amsterdam voor de nationale herdenking straks om 8 uur. Honderden mensen staan er al klaar. Het monument op de Dam is intussen schoon. Dat was vannacht beklad door 3 pro-Palestijnen die de politie nog zoekt. De bevrijdingsvluchten morgen vanaf vliegbasis Schilderijen gaan mogelijk niet door naar de ontruiming van vandaag. De basis werd afgezet na een filmpje van een indringer, maar dat bleken oude beelden. Omdat de voorbereidingen stil lagen, wordt nog bekeken of de helikopters morgen langs de festivals kunnen vliegen. Nu chocola duurder is geworden door de hoge cacaoprijzen, grijpen we vaker naar ander snoep. En dat merkt het Duitse bedrijf Haribo. Dat heeft vorig jaar meer snoep verkocht dan ooit. Vooral aan jongvolwassenen, die lusten graag fruitsnoepjes. Ook het zure spul doet het goed. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op enkele buien, daar kan de klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. In het noordwesten het tegenovergestelde en maximaal 15 graden. En dat was het ANP nieuws. Jouw radio.
2: Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.
3: Falcon Radio 94.4. The station. The station. The station. For you and me.

oorlog te herdenken. Op de Dam in Amsterdam legde de koning en koningin een krans. Vooraf haalde de politie 12 demonstranten weg. In sommige gemeenten werd vanwege regen onweer de herdenking binnengehouden. De Nederlandse vrouw die ziek was geworden aan boord van een cruiseschip is inderdaad overleden aan het Hantavirus. Dat meldt het AD op basis van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Gezondheid. Het werd al vermoed nadat eerder haar man tijdens de cruise overleed. De 69-jarige vrouw stierf in een ziekenhuis in Johannesburg. Amerikaanse helikopters hebben 6 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Volgens Amerika probeerde Iran schepen te hinderen. Er zijn ook Iraanse raketten en drones neergehaald. Volgens een Amerikaanse admiraal is een 69-jarige vrouw stierf in een ziekenhuis in Johannesburg. Amerikaanse helikopters hebben 6 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Volgens Amerika probeerde Iran schepen te hinderen. Er zijn ook Iraanse raketten en drones neergehaald. Volgens een Amerikaanse admiraal is het allemaal uit zelfverdediging en is er dus

0: Online. Landinwaarts enkele buien, daar kan een klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. Op andere plekken zon, maar ook niet erg warm. Maximaal 15 graden. En tot zover het nieuws van het ANP. Jouw radio.
1: Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.

0: Het is 4 mei, herdenkingsdag. Dit is Falcon Radio voor een multiraciaal luisterpubliek in een verenigd Europa zonder uitzonderingen. Voor iedereen.
1: Many men

0: South. Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Spaanse politie heeft op de Canarische eilanden een megadrugsvangst gedaan. Het gaat om meer dan 30.000 kilo pure kook met een waarde van een miljard euro, meldt de Telegraaf. Het spul lag aan boord van een vrachtschip uit Sierra Leone. Interpol denkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos erbij betrokken is. De 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam zijn zonder grote problemen verlopen. Kort voor de herdenking haalde de politie 12 mensen weg die met borden mogelijk onrust wilden veroorzaken. De koning en koningin legden een krans bij het monument dat vannacht met rode verf was beklad en moest worden schoongemaakt. De helikopters van Defensie vliegen morgen op bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even de vraag omdat de vliegbasis in Brabant urenlang was ontruimd. Bij Gilserijen zou een verdachte situatie zijn, maar dat bleek loos alarm. Ondanks de korte voorbereiding gaat het allemaal dus gewoon lukken. De man die met zijn auto in Leipzig inreed op winkelend publiek is een 33-jarige Duitser. Dat maakte de politie bekend. Het is nog onduidelijk waarom de man het deed. Er vielen 2 doden en meer dan 20 gewonden. In Duitsland reden vaker auto's in op mensen, zoals op kerstmarkten in Berlijn en Magdeburg. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen dan is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het droog en geregeld zon, daar 15 graden. En tot zover het nieuws van het ANP.

0: Falcon Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof. En

0: You're listening to The Falcon. Met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Oekraïne legt vanaf morgenavond middernacht eenzijdig de wapens neer. President Zelensky reageert daarmee op Rusland dat ook een staakt het vuren heeft aangekondigd om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat doen de Russen vrijdag en zaterdag. Oekraïne heeft geen einddatum genoemd. Op Schiphol heeft de douane 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een wc-hokje bij de vertrekhal. Ze zaten in een plastic bakje. Vermoedelijk heeft iemand de kikkers in Nederland gekocht en vlak voor de security check gedumpt. Boomgifkikkers leven normaal in de jungle van Centraal- en Zuid-Amerika. In Den Haag hebben duizenden kinderen vanavond de nationale kinderherdenking bij Madurodam bijgewoond. Kinderen voor Kinderen zongen een speciaal lied en na 2 minuten stilte werden er kransen gelegd bij een monument. Het is een speciale herdenking om kinderen te laten stilstaan bij oorlog en vrijheid. En een koppel is in een Zwitserse trein opgepakt omdat het 2 spoorwegmedewerkers had aangevallen. Het stel werd in de eerste klas betrapt terwijl ze seks hadden op weg naar Basel. Toen beveiligers hen de trein uitzetten, sloeg de man ze in het gezicht. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het beter, daar maximaal 15. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Sporten. Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze toch eens doet, is het niet oeps, I did it again, want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.

0: is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog eens doet, is het niet "Oops, I did it again", want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.

0: listening to The Falcon. Met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze toch eens doet, is het niet "Oops, I did it again", want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar 1 graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Falcon Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen.